0: Gerrit, ik ben Elfie, ja. Vertel maar zo. Je gaat het is. Anders kan nog iets tegen moeten, maar het zal voor heel de komende dagen zijn.
1: Hey G, met Jeroen hier. Bel mij even, laten we drugs gaan delen. Doei.
2: Ouais, monsieur, c'est pour vous dire que je suis là avec votre pizza. Hein. Vous pourrez peut-être descendre.
1: Hoor ik even hier, zeg, vraagje, moet je dit binnenkort weg, geloof ik, hè. Heb je nog van die stickers van fuck de NDA weg, kun je er maar zo anders een pak bezorgen? Of ja, zeg maar wat je allemaal moet, as soon as possible. Dank u wel, ciao, ciao.
3: Oui, Zwanker, qui chez moi, c'était juste pour savoir si on était sûr qu'on avait récupéré les rushs de la red, récupéré les rushs pour pas avoir des trucs à la con avec, ok?
4: Ja, zo Rick. Nou, dat is een super stad daar geworden. Maar ze nu een aantal pijzen om in stand te houden. Als het maar duurt, zet maar eens een belletje. Dikke bij ze. Joe.